Lindeloo vertoog maar raadje het wel en hoe. Maar Zambi waar je jale en hoe we tiana kan je meer wat je toch tiana en hoe. Lindeloo waar we je en pedaar en beroep het team en raak ik om ook maar nu niet. Yang chon ke kor ko man ko ay moti chu ula yai mai chera chera ya gum chong ja le ruwa bu tung chel ben wa pa jwan ben ki ken ken eno keto ti kure ter nyak ma ka gure gure ken beru tek ma petere